0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militair onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Regio 8 Headlines.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt hun veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

Ik dacht, ik laat je even verwennen met het Nederlandstalige groep. Nou ja, Nederlandstalig, dat wilden ze wel. Maar ze dachten van, dat klinkt helemaal niet bij ons. Dus we doen het in het Engels. G-Race, halverwege de jaren 80, een paar leuke successen. En de ene van Odinet Manhattan kwam voorbij. Goedemorgen, dit is een nieuwe ochtendshow hier in Oost-Nederland.

0: Het is Tiësto die de aftrap heeft voor deze dinsdagochtendshow. Achterhoek wordt wakker.
1: Begin je dag goed.
0: En we leven inmiddels op de 23e van de 6e. En de temperaturen die stijgen maar. Maar goed, nu je toch wakker bent. En als je nog thuis bent, gooi even alle deuren en ramen open, joh. De temperatuur is zo rond de 17 graden. Bijna fris vanochtend. Ik had toch de twijfel, zal ik een jas meenemen? Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is eventjes misschien dat je die twijfel zou hebben. Maar later vandaag wordt het echt behoorlijk warm. 32 graden kan het worden. En die temperatuur gaat stijgen de komende dagen tot misschien wel 7 of bijna 38 graden op vrijdag. Straks eens even hem aan de tand voelen. Met hem bedoelen we natuurlijk onze weerkoning voor de Achterhoek en de Liemers. Gerrit Vossers, ietsje na 8:30. Dus blijf zeker in de buurt voor deze ochtendshow. Het zijn extra drinkpauzes bijvoorbeeld op school. Die zijn ingevoerd hier in de Achterhoek en de Liemers. Ook een gesloten vuilstort zie ik staan. Ik begrijp het wel een beetje. Ja, gaat een beetje ruiken. Met die warmte, dat is ook nog zoiets, hè? Met je vuilnisbakken. Ook in je achtertuin. Kijk maar even, doe de klep maar eens open. Of er niet wat extra beetjes in zitten. Ik zou even checken hoe het ervoor staat. En ook een streep door evenementen de komende dagen in de Achterhoek. Ik kom er graag op terug in deze nieuwe ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. En als je zegt, joh, even rustig aan. Een lekkere opstart. Laat even weten wat je lekkere single vindt. Ga ik hem draaien voor je. 0647470022.

weet je nog, een week geleden in Nederland, toen dacht je van, ja, er komt dat warmer weer aan. Het zal wel. Nou, nu zitten we met onze neus middenin en het gaat nog wel even door. Want het is zomer. Goedemorgen, André van Duin, hoe die voorbij komen. Morgenmiddag vanaf 12 uur officieel code oranje in 9 provincies in Nederland. En je raadt het al, hier in Oost-Nederland, dus Gelderland hoort daar zeker bij. Ik denk dat ik dadelijk eens even Gerard Vossels even wat eerder even bel. Zo'n man, hij is boer, die is altijd al vroeg op. Hij staat op het erf met 55 stuks vee, samen met zijn vrouw. Dus die is er helemaal bij. Eens even kijken wat zijn voorspelling is, in ieder geval voor vandaag. Achterhoek wordt wakker, 19 over 7. Dit is Harry Styles.

wordt gedragen door stevige muziek. Boston. Een more than a feeling op dinsdagmorgen in de ochtendshow bij Regio 8. Ja, ik kan al wel heel stoer zeggen, ik gooi even wat ramen open hier in de Achterhoek. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op om dan de branding te horen. Ja. De Achterhoek aan de Noordzee. Nou ja, goed, het gevoel is er in ieder geval wel. Onderweg naar het laatste nieuws, zo direct met Bart. Ik heb alvast nieuws over de Graafschap. Heb ik dat meegekregen? Ja, want op 9 augustus spelen de mannen de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar wel zonder uitsupporters. Heeft te maken met een bescheiden straf. Nou ja, noem het maar bescheiden. De superboeren zijn akkoord gegaan met een aantal schikkingsvoorstellen van de aanklager Betaald Voetbal. Naar aanleiding van vuurwerk tijdens de uit- en thuiswedstrijd in de play-offs tegen Almere City FC. Maar goed, dan hebben we dat daarna al alles gehad. Dan kunnen we met z'n allen gewoon weer lekker naar de uit- en thuiswedstrijden van de superboeren. Onderweg naar de Eredivisie. Want die gedachten gaan we gewoon vasthouden de komende maanden. En nu onderweg naar het nieuws met Bart Meijer. Zo direct.

0: Achterhoek wordt wakker.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 74 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een wielrenner is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Arnhemseweg in Beek. Hulpdienst rukte massaal uit. Een gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg afgemeld. Volgens de eerste informatie reed de automobilist richting Zaandam toen de wielrenner de Arnhemseweg wilde oversteken en de naderende auto mogelijk over het hoofd zag. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Een bewoner van een woning aan de Hopensteeg in Doetinchem heeft gisteren een hoofdwond opgelopen. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie speelde het zich af in de relationele sfeer. De zaak wordt momenteel onderzocht. Met nog zo'n 4 weken te gaan voor de start van de Zwarte Cross zijn de voorbereidingen op het festivalterrein in Lichtenvoorde volop zichtbaar. De nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, die zelf nog niet erg bekend is met het festival, sloeg gisteren het allerlaatste markeerpaaltje de grond in. Trouwe bezoekers kunnen dit jaar een flinke metamorfose verwachten. Het hoofdpodium verhuist naar de andere kant van het terrein en ook de hoofdentree krijgt een nieuwe plek. De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli. Oost-Gelre heeft het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen CDA, OOG en PRO willen meer betaalbare woningen, verkeersveiligheid en ruimte voor evenementen. Volgens de partijen blijft de woningmarkt de grootste uitdaging. De gemeente heeft als doel om tot 2035 zo'n 1350 woningen te bouwen, met de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast wil Oost-Gelre gaan experimenteren met alternatieve woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen en woningdelen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

en toch is het heerlijk om je nieuwe dag een flinke zet te geven. Op je luchtgitaar spelen bijvoorbeeld. Hebben de buren ook geen last van verder. En je hebt goede zin. De status quo. Op de dinsdagmorgen, dit is Regio 8. Hey, goedemorgen, Achterhoek wordt wakker. En op zo'n prachtig vroeg tijdstip van inmiddels 7:41... gelijk al een goede reden om te reageren richting de app van Regio 8. Want ik heb gratis kaartjes weg te geven voor echt een leuk optreden. Drie gasten, ze noemen zichzelf Baxilla. Ik zou wel eens willen weten hoe ze aan die naam zijn gekomen. Je schrijft het trouwens op zijn oer-Hollands, hè? B-A-K-Z-I-L-L-A, Baxilla. Dan heb ik het over Stijn, over Tiddo en over Bouke. Een driekoppig monster, zo noemen ze zichzelf, Baxilla. En ze staan op de bühne, komende zaterdag, de 27e. In Engbergen. Ken je dat? Het Openluchttheater Engbergen. Ziet er hartstikke gaaf uit. Alleen al om dat te gaan bewonderen. Zeker als je er nog nooit bent geweest, is het al een reden om zaterdag naar Engbergen te gaan, naar het Openluchttheater. Met dus een mooi optreden van deze drie heren, Baxilla. Ze spelen muziek van de Beastie Boys bijvoorbeeld. Maar ook AC/DC, The Police, The Beatles. Ze gaan alle kanten op dit power trio. Je kan er naartoe. Stuur dan even het woord Baxilla, want zo heten dus die mannen, Baxilla, naar 06-47-47-0022 voor gratis kaartjes. En bij de eerste, dan ben je verzekerd van die gratis kaartjes. Toch leuk? Even met z'n tweetjes daar naartoe. Wat anders op zaterdagavond naar het Openluchttheater Engbergen voor Baxilla.

Skik, Daniel Ohuis in de ochtendshow bij Regio 8. Vanmiddag onderweg naar een gaatje of 29 of 30. En misschien zelfs gaan we plaatselijk nog de 31 graden aantikken. Dus nog wel lekker, ruim 17 graden. Je zou bijna nog spontaan een jas gaan aandoen, maar dat zou ik niet doen hoor. De temperatuur gaat snel, heel erg snel stijgen. Het is 1974 voor Wings.

0: McCartney. En Linda staat er ook bij, Linda McCartney. Uit 1974, uit het jaar dat we op televisie voor het eerst officieel konden kijken, want ze waren er al af en toe wel eens, officieel naar Kees van Kooten en Wim de Bie voor het Simplistisch Verbond. Ken je dat nog?
1: Wat een simplistische onnauwkeurigheid nu toch weer.
2: En men schrijft ons niet met SCH.
3: Dus mogen wij nog eenmaal onze klem op uw hart drukken? Simplistisch schrijven begint natuurlijk bij het simplistisch schrijven van het woord simplistisch. Deze keer zullen wij nog zand erover door de vingers, maar bij volgende gelegenheid zeker niet aarzelen tot de mattenklopper.
0: Ja, nou, wat een mooie televisie toen, hè. Kees van Kooten, Wim de Bie. Een file op dit moment nog op de A12 Duitse grens naar Arnhem. 4,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En dit is tot aan het nieuws van 8 uur. De laatste song voor de Teddy Swims.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op regio 8. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje.
15: Al 60 jaar.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
18: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
17: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
22: Marcel Vermeer.
23: Hey, goedemorgen, 8:04 inmiddels. Onderweg naar een graadje of 30. Nu nog best wel fris. Nog geen 18 graden in de Achterhoek. Je zou bijna spontaan een jas gaan halen.

Milo uit België. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. En we snuiven even het gevoel van de zomer op. En misschien ook wel je vakantie, terwijl je nog heel lang aan de bak moet voor je collega's en voor de baas, voordat je echt vakantie hebt. Binnenkort kun je trouwens wel vakantie gaan vieren in de regio, alsof je in Italië bent. Stel je voor een Italiaans plein, vol lekker eten, muziek en hele toffe mensen. En die komen dan gewoon uit de Achterhoek. Dat is wel lekker natuurlijk. Het kan in Doetinchem. Het Joop Sarsplein wordt dan omgetoverd tot iets waarvan je denkt, ben ik nou in Rome? Ben ik in Milaan? Het is toch gewoon Doetinchem. Binnenkort vindt het dus plaats op 4 en 5 juli. Doetinchem in de

Achterhoek wordt wakker deze ochtendshow met deze prachtige naam. Het is 19 minuten over 8. En goedemorgen. Check even onze site. Daar lees je onder andere dat het laatste paaltje voor de Zwarte Cross de grond is ingegaan. Dat betekent dat de opbouw daar officieel is begonnen. Ja, daar zijn ze wel wat weken mee bezig. Afbouwen gaat iets sneller, maar ook daar zijn ze nog wel even mee bezig. Je kan het allemaal terugzien op de site regio8.nl. Net als nieuws over de Graafschap. Want de allereerste wedstrijd is zonder uitsupporters. Die is op 9 augustus. Wat daar de reden van is waarom dat zo moet, dat lees je dus op regio8.nl. Roxy Music.

0: for me too.
1: Martin Garrix in samenwerking met Troy en There for You. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek. En de Liemers met Bart Meijer. En daarna het belangrijke weerbericht voor vandaag. Kijk, nu is het nog redelijk, zoals sommige mensen zouden zeggen, fris. Ik vind het al niet meer fris, het is al zoals 19 graden. Maar het kan 30, 31 worden later vandaag. Hoe pakt zich dat precies uit eigenlijk? Krijgen we nog een beetje regen? Want als je nu naar buiten kijkt, is het zwaar bewolkt. Dus het ziet er zelfs heel grauw uit dat je denkt, nou, er komt een onweersbui aan. Volgens de berichten niet, maar misschien zegt Gerrit Vossers daar iets heel anders over. Je hoort het zo direct.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk.

0: voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap moet de eerste wedstrijd van het seizoen op 9 augustus zonder uitsupporters spelen. De club heeft schikkingsvoorstellen van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Deze straf volgt na het afsteken van het vuurwerk tijdens de uit- en thuiswedstrijden tegen Almere City FC in de play-offs. Een wielrenner is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Arnhemse weg in Beek. Hulpdienst rukte massaal uit. Een gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg afgemeld. Volgens de eerste informatie reed de automobilist richting Zaandam toen de wielrenner de Arnhemse weg wilde oversteken en de naderende auto mogelijk over het hoofd zag. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Oost-Gelre heeft het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen CDA, OOG en PRO willen meer betaalbare woningen, verkeersveiligheid en ruimte voor evenementen. Volgens de partijen blijft de woningmarkt de grootste uitdaging. De gemeente heeft als doel om tot 2035 zo'n 1350 woningen te bouwen, met de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast wil Oost-Gelre gaan experimenteren met alternatieve woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen en woningdelen. Met nog zo'n 4 weken te gaan voor de start van de Zwarte Cross zijn de voorbereidingen op het festivalterrein in Lichtenvoorde volop zichtbaar. De nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, die zelf nog niet erg bekend is met het festival, sloeg gisteren het allerlaatste markeerpaaltje de grond in. Trouwe bezoekers kunnen dit jaar een flinke metamorfose verwachten. Het hoofdpodium verhuist naar de andere kant van het terrein en ook de hoofdentree krijgt een nieuwe plek. De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Ja, daar zit hij. Live vanaf zijn maaimachine, gok ik. Gerrit, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Of heb je hem nog niet opgestart?
5: Ik heb hem nog niet opgestart, maar dat komt heel spoedig. Want het is nu nog lekker buiten.
4: Ja, vanochtend, ik dacht, joh, zal ik ja, een trui aan doen? Slaat natuurlijk nergens op, maar goh, een jas meenemen. Het was iets van 16,5 graden, zag ik in de auto.
5: Ja.
4: Ja, behoorlijk fris. Had je dat verwacht en ook voorspeld?
5: Ja, die nog een paar frisse nachten, of frisse nachten tussen aanhalingstekens. We konden even goed slapen, maar ja, de komende tijd dan gaat het niet onder de 20 graden komen. En dan, ja, dan wordt het toch pintjes weer en ook in bed.
4: Ja, daar ga jij natuurlijk niet over, hè? Of ik pintjes... Nou goed, laten we zitten. Goed, het weer voor vandaag, wat kunnen we verwachten?
5: Ja, nou, op dit moment nog bewolking. Het is heerlijk buiten, 17 graden is het op dit moment. En ja... Er is ook niet zo heel veel wind wat dat betreft, heel aangenaam. Maar de zon die probeert er al wat door te komen. In het noorden van het land schijnt de zon al en dat gaat bij ons ook gebeuren. In de loop van de ochtend, maar zeker vanmiddag hebben we flink wat zon. En dan is er nog wel een klein beetje sluierbewolking, maar verder blijft het droog. Ja, en die temperaturen die de afgelopen dagen nog onder 30 graden bleven, dat zal vandaag, ja, krijgen we 30 graden in de Achterhoek bij een zwakke tot matige wind die dan eerst noordoostelijk is en later wat meer draait naar het oosten. En dat betekent dat vanavond ook nog wel wat langer tijd warm blijft. En komende nacht, we zitten nog net onder de 20 graden met een graadje of 18. Ja, en morgen, dan wordt het een tropische dag en dan gaan we dik door 30 graden heen. Als je een beetje verdeelt over de provincie van het noorden naar het zuiden, dan is het 32 tot 34 graden. Dus in onze omgeving zitten we ook op 3, 34 graden. En ja, als er gevoetbald wordt, dan kunnen we in de korte box kijken. Niemand die er last van heeft, want het is toch duister. Hè? Om 1 uur wordt er gevoetbald, Nederlands elftal. Maar dan zitten we toch nog ruim boven de 20 graden. En die komt ook niet onder de 20 graden richting de donderdag. En donderdag dan ja, hebben we een zonnige dag. Temperatuur loopt dan weer snel op. Middag temperaturen van 34 graden. En als we nog wat verder kijken, vrijdag dan wordt de warmste dag met 6, 37 graden. En dan later wat meer bewolking. Zal het ook wat benauwder aan gaan voelen. Geen fijne dag. En dan kan er een regen- of onweersbui vallen. Het is wel zo dat KNMI vanaf woensdagmiddag toch code Oranje heeft afgegeven in verband met de hoge temperaturen die er komen. En ja, dan moeten we maar even rekening mee houden dat het richting het weekend zeer warm zou gaan worden. En het is niet zo dat er, als er een onweersbui valt, dat in het weekend meteen erg afgekoeld is. Want zaterdag kan het ook nog een graad of 33 worden, 34. En zondag 30 graden. Dus voorlopig nog tropisch warm.
4: Wanneer dacht jij dat die volgende wedstrijd was van het Nederlands elftal?
5: Nee, ik had een nachtje te vroeg.
4: Ja, een nachtje te vroeg, ja zeker. Ja. Het is namelijk als de vrijdag net geboren is en een uurtje oud is, dan is die wedstrijd Tunesië tegen Nederland. Ja, we moeten dit soort dingen even herstellen, Gerrit.
5: Nee, hij goed.
4: Hij er zijn goed, mensen maar... die gaan de wekker zetten vannacht, omdat jij het hebt gezegd, hè? Ja.
5: Ja, nee, maar de temperaturen zijn zeker nog niet minder richting de vrijdagnacht. Dus ik denk dat het s'nachts rond de 23 graden is of zo.
4: Ja. Ja. Heb je nog een advies? Want je hebt dit natuurlijk al vele jaren meegemaakt. Wat is het beste advies met dit weer? Ja, ik hoor je denken, veel drinken. En gaan we lekker naar binnen, naar de airco. Maar als het allemaal niet kan, wat heb je dan nog een advies?
5: Nou ja, schaduw opzoeken, schaduwwerk opzoeken. En als het echt niet anders kan, je moet buiten zijn. Ja, vooral op jezelf letten, hè, rustig aan doen. En ik moet niet te zeggen dat je heel te veel moet drinken. Maar zorg er wel voor dat je een paar flessen water bij je hebt waar je mee kunt verkoelen.
4: Kijk, die man die brengt nog veel meer dan alleen maar het weerbericht. De service van Gerrit Vossers uit Silvolde. Hey, een mooie maaidag wens ik jou, want je gaat weer lekker aan de gang. Kun je hem even aanzetten of zit je nog niet op de kruk?
5: Nee, ik zit er niet zo paraat. Nee, dat zal ik de volgende keer weer doen. Ja.
4: Dat is goed. Nou, 9:30 hoor je opnieuw. En anders morgen vroeg om 8:30.
5: Goed gaan.

de cd moest nog officieel worden uitgevonden. Is die plaat zo oud? Ja, zo oud is die. Begin jaren 80. Major Tom van Peter Schilling. En dan nu een moment. Ik kan het uitstellen, maar het is toch het moment dat ik het even moet gaan vertellen. Tot zover mijn... Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Nee. Ga dan maar even door hier bij Regio 8. Dat is het niet. Maar over afscheid genomen gesproken, dat heeft wel Heini onlangs gedaan. Heini, ik weet niet of je hem kent. Als je vaak dit programma hebt gehoord, dan kan dat bijna niet zo zijn dat je hem nooit gehoord hebt. Het was een taxichauffeur, die kwam dan in de uitzending. En dan vertelde hij steeds waar de problemen waren op de wegen in de Achterhoek en de Liemers. Want hij wist eigenlijk alles uit zijn hoofd. Totdat hij op zekere dag een paar weken geleden mij een berichtje stuurde van... joh, kan ik je even bellen? Ik heb hem een half uur aan de telefoon gehad. En het was best wel heftig. Hij zegt, even niet meer. Ligt niet aan jou, ligt niet aan Regio 8. Het ligt aan mij en aan mijn situatie. Dus ik wens je alle goeds, jongen. Hij niet dus voorlopig niet deze man voor de verkeersupdate. Maar misschien jij wel. Dat je denkt, ik spring in het gat van Heini. En misschien ben je ook een taxichauffeur. Of weet je gewoon heel veel van wegomleggingen, problemen, zeg maar, in de regio. Dat je denkt, nou, ik vind het wel leuk om het af en toe te vertellen. In de ochtendshow bij Regio 8. Dat kan, stuur even een berichtje dan naar 06 47 47 00.

Alan Foley. What's the matter, baby? Nog een dikke 3 weken. Ja, het is nog maar een dikke 3 weken. En dan start het grootste festival van Nederland. Gewoon hier in de Achterhoek. Weer een editie van de Zwarte Cross. Ben je erbij? Of ben je er wel eens bij geweest? Grote kans dat je nu zegt, ja, ik was er ooit wel eens bij. Misschien dat jij dat dan even niet, maar daar zit een verhaal achter. Wat heb jij nou meegemaakt tijdens de Zwarte Cross? Behalve de vele biertjes en misschien tussendoor een bak koffie. Vrienden gemaakt, optredens gezien, maar de tussendoor verhalen. Dat je denkt, joh, er zijn toch hele gekke dingen gebeurd op het Zwarte Cross terrein. Wel leuk om die even te delen. Wat was jouw beleving toen jij naar de Zwarte Cross ging in de afgelopen jaren? Ik ben benieuwd. Ja, gewoon even een berichtje sturen, is altijd leuk. 0647470022, dat is het appnummer van Regio 8. Dus jouw beleving, wat heb je ooit meegemaakt? Kan een kort verhaal zijn, een uitgebreid verhaal, maakt me niet uit. Jouw beleving van de Zwarte Cross. Dan heb je naar 0647470022. En het mag alle kanten opgaan, hè. Ook dat is Regio 8. En dit is boven.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
9: Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
8: Tot zover het radionieuws.
10: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Hachikoe.nl.
1: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide asperge menukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppel Adler. Goed und lecker.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: En goedemorgen voor de Achterhoek, de Limburgs of waar je ook luistert in de rest van het land of in Europa. Of je vakantiestekje lekker hoor. Nog één uurtje hoor je.

Ja, het blijft bijzonder als je sommige woorden gaat verkleinen. Dan krijg je parkje, biertje, vrienden. Mark Floor en Snelle, wel een grappig liedje. Jammer dat ze alleen het hebben over de lente. De plaat is een beetje te laat uitgebracht. Want we zitten inmiddels in een bloedje hete zomer. En er zijn wat veranderingen als je regelmatig gebruik maakt van het openbaar vervoer bij RR-reis. Dat je het even weet. Meer bussen, dat is positief. Andere lijnnummers en andere routes. Dus check even de site van RR-reis.

Dancing. Geven wind, zeilen. Twee mannen van deze groep zijn later doorgegaan als de jazzpolitie. En die ken je dan natuurlijk van dat hele beroemde liedje. Liefdesliedjes. 10:50. Goedemorgen. Net wakker misschien. Dit is Regio 8. Dit is de ochtendshow. Nog tot 10:00 Achterhoek wordt wakker. En wel een mooi moment als je net inschakelt. Want ik heb gelijk wat weg te geven. Echt een leuk avondje uit. Dat kan. Klinkt ook zo chic, hè? Een leuk avondje uit in de Achterhoek. Je kan naar het Openluchttheater in Engbergen namelijk. Hartstikke mooi. Ziet er echt gaaf uit. Check het maar eens of even op het internet. Engbergen, ja, heb je dat? Oké, Openluchttheater. En een optreden van 3 gasten. De een heet Stijn, de ander heet Tido. En nummer 3, dat is Bauke. Ze noemen zichzelf Bakzilla. Bakzilla. Hartstikke leuke groep. Met de muziek van AC/DC, de Beastie Boys. En ook de Police en de Beatles zetten ze neer op het podium. En als je denkt, hé, maar dat is wel mijn muziek. Dat vind ik helemaal te gek. 2 kaartjes dus voor je partner. Of voor de buurman of buurvrouw. Of wie je ook zou willen meenemen, uitnodigen. 2 kaartjes, je kan er naartoe. Het woord Bakzilla moet je dan even sturen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Bakzilla naar 06 4747 0022. En dan bel ik je zo direct terug. En dan heb je gewoon

0: Regio 8. Het beeld van de Achterhoek, de Liebers. Goedemorgen met zo direct de Meijndert Bussink. Een van de redacteuren van de site achterhoeknieuws.nl. Rond 9:50 hoor je er alles over. En nu alvast een mini-Meijndert moment. Want hij praat je alvast bij over waar hij het over gaat hebben. Even kijken, hij is net in de studio binnenkomen lopen. Even nog gaan uitheigen. Rustig aan, jongen, rustig aan. Meijndert, wat ga je zo direct behandelen?
1: Ja, goedemorgen. Ja, na 50 jaar moeten Geert en Anne Jansen hun Japanse tuin vaarwel zeggen. Is lastig. Mooi verhaal van de correspondent Alice. Vertel ik zo meer over.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een bewoner van een woning aan de Hopensteeg in Doetinchem heeft gisteren een hoofdwond opgelopen. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie speelde het zich af in de relationele sfeer. De zaak wordt momenteel onderzocht. De Graafschap moet de eerste wedstrijd van het seizoen op 9 augustus zonder uitsupporters spelen. De club heeft schikkingsvoorstellen van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Deze straf volgt na het afsteken van het vuurwerk tijdens de uit- en thuiswedstrijden tegen Almere City FC in de play-offs. Met nog zo'n 4 weken te gaan voor de start van de Zwarte Cross zijn de voorbereidingen op het festivalterrein in Lichtenvoorde volop zichtbaar. De nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, die zelf nog niet erg bekend is met het festival, sloeg gisteren het allerlaatste markeerpaaltje de grond in. Trouwe bezoekers kunnen dit jaar een flinke metamorfose verwachten. Het hoofdpodium verhuist naar de andere kant van het terrein en ook de hoofdentree krijgt een nieuwe plek. De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli. Een wielrenner is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Arnhemseweg en Beek. Hulpdienst rukte massaal uit. Een gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg afgemeld. Volgens de eerste informatie reed de automobilist richting Zaandam toen de wielrenner de Arnhemse weg wilde oversteken en de naderende auto mogelijk over het hoofd zag. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanochtend hadden we eerst nog wat wolkenvelden, maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En vanmiddag is het vrij zonnig. Er is wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog.
0: Gerrit, ik zet het bandje even omdraaien. Wacht even. Ja, nee, ik wil even helpen hoor. Maakt mij verder niet uit, weet je, ik draai wel even om. Ja, dus een ouderwets cassettebandje krijg ik toegeworpen van Gerrit. Hij zegt, ja, maar ik ben namelijk aan het maaien om 9:30, dus ik moet het even inspreken. Dus ja, zit hij er weer in? Oké, dan. Nou, kom maar.
12: Vanochtend hadden we eerst nog wat wolkenvelden, maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En vanmiddag is het vrij zonnig. Er is wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog. En wat gisteren nog niet lukte, dat zou vandaag wel lukken. We halen de 30 graden. En de wind daarbij is zwak tot matig. Eerst noordoostelijk en later meer uit het oosten. En vanavond is het dan nog een tijdje warm. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 18. Ja, en morgen de woensdag, daar wordt ook een zonnige en droge dag. En het wordt ook weer tropisch warm. Bij weinig wind loopt dan de temperatuur op naar 32 tot 34 graden.
0: Dankjewel, Gerrit. Cassettebandje kunnen we weer terugspoelen, hè?

0: a beautiful day.
1: Ja.
0: Cardo Noor. Gewoon uit Nederland, uit Gelderland voor een deel en uit Brabant. Hey, zullen we nog heel even teruggaan afgelopen zaterdag, zo rond een uurtje of 9, zaterdagavond?
2: Hier gaat de invaller Somerville. 5-1. Die stand, die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Somerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt. Toen als basisspeler, nu als invaller. Weinigen zullen tot een paar weken geleden hem echt hebben gekend.

0: het gebeurt wel vaker dat het origineel van een liedje geen groot succes werd. Bijvoorbeeld The Boss van Diana Ross. Dat ken je waarschijnlijk nog wel. Later in de jaren 90 werd dat wel een heel groot succes. En ook deze plaat was eerst uitgebracht door de Village People. Van de YMCA, die gasten die ken je wel, hè? Die altijd een carnavals-outfit droegen op het podium. Hartstikke gezellig. En die hadden dus ook deze plaat, Go West, maar dat werd eigenlijk helemaal niks. En toen, in 92, brachten deze gasten uit Engeland de Pet Shop Boys de plaat uit. Nou, het werd me toch een hit, zeg. Sowieso. En over een hit gesproken, hij is al een tijdje aanwezig in dit radioprogramma. Meindert Bursink, dat is een redacteur, maar ook een muzikant. Die man is heel erg veelzijdig. Maar in dit geval fungeert hij vooral als redacteur van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je helemaal bij, ook voor deze dinsdageditie van en over die site. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen in Steenderen. Een levenswerk waar heel veel tijd en liefde ingestopt is, dreigt verloren te gaan. Met de verhuizing van de Anjestraat naar de Bongert aan de Koningin Wilhelminastraat moeten Geert en Annie na 50 jaar hun Japanse tuin vaarwel zeggen. Begrijpelijkerwijs is dat moeilijk, schrijft correspondent Alice Rauwenhorst deze week in onze krant Het Contact. Met de komst van een traplift dachten we dat we hier nog langer zouden blijven, maar er kwam toch onverwachts een plek vrij in de Bongert. Ondanks dat we hier heel fijn wonen, hebben we gekozen om dit huis te verlaten voor een appartement op de begane grond. Dan hebben we alles gelijk vloers, legt Annie de keuze uit. Ja, met het oog op een afnemende mobiliteit en geestesvermogen is dat een verstandige keuze. Maar zeker geen gemakkelijke, want ze moeten hun Japanse tuin waarschijnlijk de oudste particulieren in Nederland achterlaten. Een paar planten en ornamenten zijn inmiddels overgebracht naar hun nieuwe tuin. Een strook van zo'n 6,5 bij een krappe meter. Wat er met de rest gaat gebeuren is nog ongewis. Geert Jansen hoopt dat het van de woningbouwvereniging mag blijven. Dat de volgende bewoner zijn werk met liefde voortzet, maar daar heeft hij weinig vertrouwen in. Ik ben bang dat de tuin is afgelopen als we hier weggaan, zegt hij met pijn in zijn hart. Mooi verhaal is nu ook te lezen op achterhoeknieuws.nl/natuur. En dan gewoon eventjes naar voren, want in het regionaal theateraanbod speelt Theater onder de Molen in buurtschap Linden een bijzondere rol. De theater is de enige in zijn soort, aangezien het niet als theater is gebouwd, maar in de loop van de jaren is uitgegroeid tot wat het nu is. Een klein en intiem theater met ruim 100 zitplaatsen in de Lindense Molen. Met verrassende artiesten en geheel in stand gehouden door een groep gemotiveerde vrijwilligers. Dit jaar bestaat het theater 15 jaar en in zijn huidige vorm. En dat wordt op passende wijze samen met vrijwilligers en vrienden van Theater onder de Molen op zondagmiddag 28 juni gevierd. Met de optreden van de ruurloze band De Slappers. Schrijft de correspondent Jan Hendriksen. En wie daarmee over wil lezen, kan het checken op achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

Zoe Dees van de Boos als bijna laatste in deze ochtendshow bij Regio 8. Even het spoorboekje doornemen. Ja. Die dienstregeling blijft nog wel even hetzelfde volgens mij. Hè? Ja. Bij RR Reis gaan ze wat dingen aanpassen, maar bij ons blijft de dienstregeling volgens nog hetzelfde. Met bijvoorbeeld Veerle tussen 3 en 6 hier op de radio. Ja, vanmiddag weer. En het programma Get a Grip, dat is een jongerenprogramma gepresenteerd door een 60-plusser. Ik vind het nu al grappig. Maar er natuurlijk heel veel jongeren. Sorry, Balthazar. Balthazar van Puffelen, nou die kennen we allemaal. Tussen 12 en 2 live vanuit Doetinchem. En zo direct 2 uur lang veel muziek. En om 10:30 het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
6: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mij, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oost-Gelre heeft het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen CDA, OOG en PRO willen meer betaalbare woningen, verkeersveiligheid en ruimte voor evenementen. Volgens de partijen blijft de woningmarkt de grootste uitdaging. De gemeente heeft als doel om tot 2035 zo'n 1350 woningen te bouwen, met de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast wil Oost-Gelre gaan experimenteren met alternatieve woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen en woningdelen. Een bewoner van een woning aan de Hopensteeg in Doetinchem heeft gisteren een hoofdwond opgelopen. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie speelde het zich af in de relationele sfeer. De zaak wordt momenteel onderzocht. De Graafschap moet de eerste wedstrijd van het seizoen op 9 augustus zonder uitsupporters spelen. De club heeft schikkingsvoorstellen van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Deze straf volgt na het afsteken van het vuurwerk tijdens de uit- en thuiswedstrijden tegen Almere City FC in de play-offs. Een wielrenner is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Arnhemseweg in Beek. Hulpdienst rukte massaal uit. Een gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg afgemeld. Volgens de eerste informatie reed de automobilist richting Zaandam toen de wielrenner de Arnhemseweg wilde oversteken en de naderende auto mogelijk over het hoofd zag. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Odido.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
20: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover.

0: Jam en Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Ben je ook zo gek op splinters in je vingers? Wij ook niet. Bij Bouwcenter koop je het beste hout, kaarsrecht en splintervrij. En natuurlijk alle andere professionele bouwmaterialen. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
5: HCI doet je huis goed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Altijd buiten. Altijd loungen. Altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Hoochiegoo, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt.

0: Hoochiekoe.nl.
1: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppel Adler. Goed en lekker.
3: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij ons in de studio zit Bart.
2: Hi. Het is vandaag de nationale dag van de typemachine, dus zet vooral je vingers in het zonnetje.
1: En ook Sky.
3: Ja, we hebben weer een nieuw WK-journaal voor jullie zometeen.
1: En Thijs.
4: We gaan het hebben over de cultuurroute in Wil.
5: Get a Grip. I find my way through the darkness.

0: Mark Florensnelle, parkje, biertje, vrienden. Snel door naar de cultuurredactie. Daar ligt hij in een ijsbad, Thijs.
1: Op 27 en 28 juni verandert Wil in een groot cultureel podium tijdens Cultuurroute Wil. Op tientallen locaties zijn kunst, muziek, theater, dans en fotografie. Organisator Rob van Dillen in de studio. Wat is de Cultuurroute Wil?
2: De Cultuurroute in Wil is wordt georganiseerd door de Stichting Evenementen Wil. En we hebben 2 dagen lang in Wil en Nieuw-Wil. Op allerlei punten, op allerlei locaties. Kunstenaars, muzikanten, een toneelvereniging. Ja, noem maar op, van allerlei breedschalen aan cultuur. Wat er eigenlijk te zien en te horen is in die 2 dagen.
3: En waar kun je ze zoal vinden in Wil dan?
2: Het is bij mensen thuis. Voor de mensen die dat zelf willen, die graag thuis willen, ja, willen exposeren. En het is ook op bepaalde locaties in Wil. Zoals de protestante kerk, het dorpshuis, de silo, bij de Tim en Hout zaagfabriek. Is het eigenlijk dus eigenlijk op meerdere locaties in Wil kun je genieten van allerlei vormen van cultuur.
3: En wat maakt deze cultuurroute zo bijzonder?
2: En dat het eigenlijk heel breed is voor ook voor jong en oud. Dus van alles te doen, ook voor de jeugd. Zouden we 2 jaar geleden hebben de eerste route gehad. En er was er een met windhoorn demonstratie. Er waren 11 jongeren die zich hebben aangemeld, die eigenlijk met windhoorn gingen maken. En daarna, ze was wel vrij uniek, wel heel leuk. Dus het is heel breed eigenlijk voor jong en oud. En het wordt door wielenaren, nieuw-wielenaren zelf eigenlijk, die meedoen, die zich laten zien. Kan in, ja, heel kleinschalig, groot.
3: Maar jullie zoeken ook natuurlijk talent uit Wil voor het caravanpodium. Hoe meld je je daarvoor aan?
2: Ja, klopt. Je kunt aanmelden. Op de website staat, daar staat mijn telefoonnummer. Je kunt best mij even bellen. Ik ben Rob van Dillen. Ja, je kunt even bellen voor het maken van een afspraak voor een tijdslot. We hebben een paar momenten dat je kunt optreden. En dat kan in allerlei vormen zijn. Je kunt muziek maken, een modeshow geven. Ja, alles wat je maar wil, wat je wil laten zien, kan in overleg gewoon worden gedaan.
3: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over tijdschema's, locaties?
2: De website van Stichting Evenementen Wil. Dat is ook echt www.stichtingevenementenwil.nl. Kunnen ze alle informatie vinden. Een programmaboekje. Op de website staan ze ook en kun je eigenlijk alles vinden.
1: Je hoorde Rob van Dillen in gesprek met Devin over de cultuurroute in Wil.

0: Nou ja, ik blijf liever zitten met deze hitte. Jump to the beat hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie. Daar zit hij, Bart.
1: Deze prachtige dag is Nationale Dag van de Typemachine. Op Nationale Typemachinedag denken we terug aan de uitvinding die communicatie veranderde. De typemachine had jarenlang de hoofdrol in kantoren, journalistiek en literatuur. Liefhebbers verzamelen dan ook en restaureren nog steeds oude typemachines. En onze productie wordt dan ook tikkend geproduceerd. Lang leven de typemachine.
0: Ja, hartstikke mooie dag. Ik kreeg trouwens net ook een spraakbericht van een collega van ons. Hallo?
2: Als ik nu nog één keer hallo hoor...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Oost-Gelre heeft het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen CDA, Oog en Pro willen meer betaalbare woningen, verkeersveiligheid en ruimte voor evenementen. Volgens de partijen blijft de woningmarkt de grootste uitdaging. De gemeente heeft als doel om tot 2035 zo'n 1350 woningen te bouwen, met de nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast wil Oost-Gelre gaan experimenteren met alternatieve woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen en woningdelen. Een wielrenner is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Arnhemseweg in Beek. Hulpdienst rukte massaal uit. Een gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg afgemeld. Volgens de eerste informatie reed de automobilist richting Zaandam toen de wielrenner de Arnhemseweg wilde oversteken en de naderende auto mogelijk over het hoofd zag. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Met nog zo'n 4 weken te gaan voor de start van de Zwarte Cross zijn de voorbereidingen op het festivalterrein in Lichtenvoorde volop zichtbaar. De nieuwe burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, die zelf nog niet erg bekend is met het festival, sloeg gisteren het allerlaatste markeerpaaltje de grond in. Trouwe bezoekers kunnen dit jaar een flinke metamorfose verwachten. Het hoofdpodium verhuist naar de andere kant van het terrein en ook de hoofdentree krijgt een nieuwe plek. De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli. Bij een grote brand in een opslaghal van een ijzergieterij in het Duitse Iselburg zijn gisteravond geen gewonden gevallen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Door de omvang van de brand rukte zowel Duitse als Nederlandse brandweerlieden uit om de vlammenzee te doven. Bij de brand kwam veel rook vrij die ook in Nederland goed zichtbaar was. Hulpdiensten waren tot diep in de dag bezig om het vuur te doven. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Double en de Captain of Our Hearts. Snel door naar de WK-update van vandaag. Thijs, daar zijn we weer.
1: We zijn er weer.
0: Ja, laten we beginnen met de wedstrijden van afgelopen nacht. Afgelopen nacht won Argentinië van Oostenrijk door 2 doelpunten van Messi.
1: Ja, maar die eerste goal, dat is zo'n typische Messi-goal hoe hij hem erin schiet.
0: Mooi doelpunt.
1: Ja, zo mooi. Maar en wel penalty gemist.
0: Penalty gemist, inderdaad. Hij heeft nu 18 doelpunten gemaakt op 6 WK's.
1: Ja.
0: WK-topscorer alle tijden.
1: Ja, hij heeft close ingehaald.
0: Maar Mbappé hijgt hem in de nek.
1: Ja, Mbappé gaan hem wel inhalen.
0: Dit WK nog.
1: Ja, want dit is Messi's laatste WK, denk ik.
0: Ja, precies. En ja. Mbappé die gaat volgend jaar over 4 jaar nog gewoon nog meedoen.
1: Die doet hem minimaal nog wel 2-3, denk ik.
0: Want Mbappé scoorde ook 2 keer in de wedstrijd van Frankrijk tegen Irak. 3-0 voor Frankrijk.
1: Die duurde wel lang.
0: Die duurde wel lang door onweer urenlang onderbreking.
1: Ja, bizar toch?
0: Ja, maar het is ook wel veiligheid van de spelers, hè?
1: Ja, en geen waterbreek, denk ik, tweede helft ook geweest, hè?
0: Nee, dat ook niet, nee. Genoeg water op het veld.
1: Precies.
0: Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Daar ook weer een doelpuntje van Haaland.
1: Ja, jammer dat die wedstrijd zo laat was. Ik kan hem graag willen zien.
0: Nou ja, ik heb hem kunnen kijken doordat Frankrijk uitliep. Dus,
1: dat moet ik meepakken ook.
0: Ja, en daarna meteen Algerije. Dat won met 2-1 van Jordanië. Dan gaan we door met de wedstrijden voor komende nacht. Laten we beginnen met Engeland tegen Ghana.
1: Ja, ik denk toch wel een walkover van Engeland. Toch wel 3-4-0.
0: 3-4-0. En ja, misschien 1 doelpuntje nog voor Ghana?
1: Ja, eretreffje Kudus.
0: Ja, en dan Panama tegen Kroatië?
1: Ja, een beetje hetzelfde geval denk ik. Kroatië die er gewoon makkelijk overheen gaat.
0: Ja, dan ben ik benieuwd. Colombia-Congo, wat denk jij vanavond?
1: Ah, ik zeg 1-2 Congo.
0: Ik hoop het, ik hoop
1: Congo
0: het.
1: Congo is zo goed.
0: Ja, en als laatste Oezbekistan met Cannavaro als trainer.
1: Ja,
0: tegen Portugal van Cristiano Ronaldo.
1: 5-0, 5 keer Ronaldo.
0: Ja, maar hij
1: is zo goed.
0: Ja, maar hij heeft al 3 WK's niet gescoord, of 2 WK's. Hè?
1: Nee, dus, hij is... je merkt echt dat het einde van zijn Latijn is in zijn carrière.
0: Zeker. En we weten allemaal wat hij doet als hij scoort. Vanavond Portugal, Oezbekistan. Hopelijk een doelpuntje van Ronaldo. En dan hopelijk ook dit.
2: Zee!

0: Maroon 5 en Love Somebody. Ik weet niet wat hier nou weer gebeurde. Opeens stopt hij ermee. Ja, Thijs.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we hier in Doetinchem de kaderfeesten vanaf... Ja, wel volgende week.
1: Ja, met de Quack Quack Race. Hè?
0: De Duck Race. En daarover hebben we het volgende.
2: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeendjes racen tijdens de badeendjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Schravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeendjes kan reserveren. 5 juli, de badeendjesrace in Doetinchem.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
11: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
3: Onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
14: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
17: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. Get a grip.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En Bart is er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds. En een populair YouTube-duo ook, dat zich in Doetinchem heeft geteleporteerd. Daarover zal ik alles.
0: Sky.
3: Ja, we hebben ook weer een nieuw Waar ben je klaar mee?
0: En Thijs?
4: We hebben weer een verjaardag van de Amerikaanse zanger.
0: Ja, wie dat is, dat hoor je zo meteen tussen nu en een paar minuten voor twee.

0: thuis en play the game. Snel door naar onze boekenredactie, want daar zit hij. Bart, en Bart, je hebt een nieuw boek in de aanbieding, hoor ik.
1: Jazeker, zijn fans van het YouTube-kanaal Glow Movies kwamen zaterdag naar de kinderboekenwinkel Meester Mokka in Doetinchem. Het populaire Limburgse duo Rick Kleven en Jesper Wijs hebben meer dan 1 miljoen abonnees. Ze signeren het nieuwe boek Rick en Jesper en de frikandelbroodjescrisis. Met dit boek hopen ze kinderen vaker aan het lezen te krijgen.
2: Net zoals we in onze video's doen, willen we kinderen ook inspireren om even niet achter de computer zitten, niet achter de iPad. En ook bij het boek willen ze toch stimuleren om ook te lezen, wat ook erg gezond is.
3: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, was ik vroeger eigenlijk absoluut geen lezer. Dus een van de eerste boeken die ik heb gelezen is Rick en Jesper maken er een zooitje van. Nee. Ons eigen boek.
4: Ondanks temperaturen boven de 30 graden stonden meer dan 120 kinderen zaterdag geduldig in de rij voor de winkel van mede-eigenaresse Josien de Kruik-Pera. Zij snapt waarom het boek zo geliefd is bij de jonge fans.
5: Ik had het wel verwacht, deze drukte. Want dit is een ontzettend populair boek. En kinderen komen hier wel voor. Ook als het heel warm is. Ik denk dat het vooral komt omdat er een bekend hoofd natuurlijk aan zit. Het mooie van deze boeken is, vaak worden ze wel weer geschreven met hulp van een schrijver. Ja, zij brengen dit natuurlijk in beeld. Je ziet dit boek natuurlijk steeds voorbij komen. En dat is, ze hebben een breed publiek, dus daar zit hun kracht.
4: De mannen van Glow Movies hebben in totaal 4 boeken geschreven waarmee ze kinderen hopen te inspireren.
2: Ja, dat is ongeveer 4 jaar geleden begonnen. Toen is het idee ontstaan om ooit voor de lol maar eens met een boek te beginnen. En dat bleek zo'n succes te zijn. En er zijn 4 andere boeken achteraan gekomen.
3: Het laatste boek, dat gaat over, ja, er is een frikandelbroodjescrisis. De frikandelbroodjes raken op. Er gebeuren gekke dingen. Het is af en toe een beetje spannend. Maar ja, dat is gewoon echt een leuk boek.
2: Ja, we zijn zelf ook dol op frikandelbroodjes. We hebben zelfs een kledinglijn met frikandelbroodjes. En nu dachten we, eigenlijk moet er ook nog een boek komen. Dus zodoende is het idee ontstaan. En hebben we er een mooi verhaal van gemaakt.
1: Je hoorde Rick Kleven en Jesper Wijs van

Glow Movies en Josien Kruik van Meester Mokka in gesprek met de enige echte verslaggever Figo Zweverink.

0: accessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En de Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Vanmiddag is het zonnig en wordt het tropisch warm met 30 graden. De wind is in eerste instantie noordoostelijk, wordt later meer uit het oosten en is zwak tot matig. En vanavond is het dan ook nog een tijdje warm. En komende nacht wordt het ook niet koud met 18 graden. En morgen dan hebben we een zonnige en ook een droge dag. Het wordt dan tropisch warm met temperaturen die dan oplopen naar 32 tot 34 graden. Donderdag ook die temperaturen van een graad of 34. Maar vrijdag dan wordt het nog wat warmer met 36 tot 37 graden. Maar dan neemt aan het eind van de dag in de avond de kans op een regen- of onweersbui toe.

0: en ho hey. Ja, Thijs, zometeen een bijzondere verjaardag.
1: Zeker.
0: Ja, wie dat is, ja, dat maken we al wel even bekend, hè?
1: Ja, wil je dat nu al gaan doen?
0: Zeg maar, wie is er vandaag jarig?
2: Even kijken of het goed uitspelen natuurlijk. Jason Mraz.
0: Zometeen meer.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Snel door naar de verjaardagsredactie. Thijs.
1: Yes, zoals net al gezegd is het vandaag de verjaardag van Jason Mraz. De Amerikaanse zanger viert vandaag zijn 49ste verjaardag. Je kan hem kennen van zijn wereldberoemde hit I'm Yours. Dit nummer heeft op Spotify al bij ons een 2,5 miljard streams.

0: Frequencies. Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Sky, ben je klaar voor?
1: Ja, daar ben ik klaar voor.
0: Nou, zometeen dus de nieuwe Waar ben je klaar mee?

0: er gewoon nog. Ik ben niet eens weggegaan. John Sebastian en welcome back. Snel door naar de redactie. Sky.
1: Ja, een run geleden was Sjan de allereerste keer op straat gegaan voor de Waar ben je klaar mee? Maar vandaag hebben we hem ook weer. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met de mensen die altijd om aandacht vragen.
4: Maar iedereen vraagt wel eens om aandacht. Maar je hebt soms wel eens last van. Waar gebeurt het dan?
3: Nou ja, voornamelijk als je uitgaat of zo. Dan heb je gewoon vaak last van mensen die op een verkeerde manier aandacht aan je vragen. En dan kan je gewoon soms heel klaar mee zijn.
4: Ik kan begrijpen dat het enorm vervelend is en lastig is. En dat klink ik even heel correct. Maar hoe verdraag je het als je het meemaakt?
3: Ja, je moet het eigenlijk altijd maar gewoon je ene oor in en de ander uit. Dat is wat ik altijd doe. En dan laat ik het maar een beetje op me afkomen.
4: Dat is eigenlijk een hele simpele oplossing.
3: Maar ja, niet iedereen vindt dat altijd even fijn. Ja, sommige mensen hebben altijd wel gedoe daarmee. En die kunnen daar best wel heftig op reageren.
4: En wat doe je dan?
3: Sommige mensen kunnen best wel heel boos worden. Die gaan ze irritatie uiten. En ja, dan kan er best wel wat ruzie ontstaan. Maar ja, zelf laat ik het altijd maar gewoon een beetje gaan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
0: Ja, en waar we ook helemaal klaar mee zijn, jongens, dat is de uitzending van vandaag.
5: Eens, helemaal mee eens.
6: Ja, zeker.
0: Ja, wat gaan jullie doen? Lekker van het zonnetje genieten?
6: We gaan heerlijk van het zonnetje, of ik ga heerlijk van het zonnetje genieten in ieder geval. Ik weet niet wat jullie gaan doen.
0: Ja, ik denk dat Thijs hem aandacht gaat vragen.
5: Ik moet nog gaan werken straks.
0: Oh nee. Aandacht vragen dus, hij moet werken.
5: Ja, heel zielig.
0: Mensen, wij zijn er morgen weer om 12 uur en laten we lekker zomers afsluiten. Hier is Summer Jam.
6: Lekker.
7: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaance vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Landelijk geldt al sinds vorige week het Nationaal Hitteplan, maar nu wordt ook regionaal ingegrepen. Vooral bij zorginstellingen is het directe hitteplan uit de kast getrokken. En dat gebeurt onder andere bij Azora, Sensire en thuiszorgorganisatie STMG. Ze hebben vestigingen in grote delen van de Achterhoek en de Liemers. En ook op scholen geldt een hitteplan. Leerlingen van het Liemers College, bijvoorbeeld in Zevenaar en Didam, hoeven niet tot het einde van de middag naar school. De docenten zijn nog wel aanwezig. Een geparkeerde auto is de afgelopen nacht rond 4 uur volledig uitgebrand in Varsseveld. Door de brand raakte ook een bestelbus en de deur van de sporthal beschadigd. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt waarschijnlijk onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Bij een grote brand in een opslaghal van een ijzergieterij in het Duitse grensplaatsje Iselburg zijn gisteravond rond 11 uur geen gewonden gevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Door de omvang van de brand rukte zowel de Duitse als de Nederlandse brandweer uit naar Iselburg. Bij de brand kwam ook veel rook vrij die ook in Nederland goed te zien was. Het klooster in Zelhem is uitgeroepen tot beste bed and breakfast van Nederland in de categorie 2 tulpen. De accommodatie geeft de gasten een unieke overnachting in een voormalige koeienstal, dat meldt de organisatie. Het klooster beschikt over 2 kamers met een gezamenlijke keuken, een woonkamer en een luxe badkamer met Finse sauna. De prijs benadrukt het belang van gastvrijheid en voortdurende verbetering binnen de Nederlandse B&B-sector. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: zijn.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
17: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleedt. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
18: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
19: Ja, wo gibt's denn sowas?
18: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
19: Doppel Adler. Goed und lecker.
20: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
22: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
23: Sorry, het is WK.
24: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Heerle Den Hartog.
27: De een die vindt het heerlijk, de ander vindt het echt verschrikkelijk deze hitte. Maar ja, hè, wen er nou maar aan. Tijd voor Miles Smith met...

Daniel Smith en Heaven. Regio. Yes, goedemiddag. Daar zijn we weer. En ik ben benieuwd hoe je vandaag hebt overleefd met de hitte. Ja, ik ga er toch. Ik moet er toch niet omheen draaien. Hè? Het is nou eenmaal wat er zich afspeelt in de Achterhoek momenteel. Net als de volgende onderwerpen. Grote brand in ijzergieterij in Isselburg. Geen gewonden. Glow Movie strekt meer dan 100 jonge fans naar Doetinchem. Vrouw met rollator valt in vijver bij de Ruimzicht in Doetinchem. En extreme hitte zet streep door Kids Living Statues. Want dat willen ze de kinderen niet aandoen. Nou, we gaan zo meteen verder op deze onderwerpen induiken. Naar Stevie Wonder. Nou joh, maak je geen zorgen.

0: course Amsterdam en Inna met Queen of My Castle. Ja, helaas ging het niet helemaal goed vandaag, om vanmiddag om precies te zijn. Een vrouw op leeftijd is met een rollator in de vijver terechtgekomen bij Villa Ruimzicht. Ja, dan vraag ik me toch wel een beetje af, hoe dan? He, want ik heb niet zo heel veel kennis van rollators. Ik weet dat je ze vooruit kan duwen en dat iemand ze ook zelf met de eigen handen, zeg maar, de wielen aan kan sturen, dat je vooruit komt. Maar deze vrouw die viel dus achterover het water in, volgens omstanders. Ja, nou ja, goed. Misschien nog wel belangrijker om je af te vragen of deze vrouw in orde is. Nou, ze is dus meegenomen met de ambulance om toch eventjes controles te doen, want... Ja, ze heeft ook vuil vijver water binnengekregen. En daar kan nog wel eens een bacterie in zitten die niet echt lekker is. En al helemaal niet als je op leeftijd bent. Dus controle en mijn gedachten gaan uit naar deze vrouw. Ik hoop dat ze toch wel snel goed terechtkomt. He, dat het niet schadelijk is wat ze heeft binnengekregen. En dat ze gewoon weer herstelt. Het hele verhaal hiervan kun je teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Jaren Beeks en Brighter Days.
1: Het thema trio.
0: Ja, kan je wel stellen, ja, met je Brighter Days. Het is hartstikke bright en het is ontzettend warm. En daardoor kunnen er leuke dingen wel doorgaan. Maar soms gaan er ook wel eens leuke dingen niet door. Bijvoorbeeld Kids Living Statues. Ja, dat willen ze toch even de kinderen niet aandoen. Om helemaal stil te blijven staan. Hè, om dat te gaan proberen. Want die temperaturen die gaan ruim boven de 30 graden. En een gevoelstemperatuur die mogelijk zelfs oploopt tot boven de 40 graden. Ja, de organisatie van Living Statues, ja, die heeft echt een moeilijke beslissing moeten nemen. En volgens de organisatie staat de gezondheid van de deelnemers voorop. Ja, je zou maar stilstaan. Gewoon pal in de zon, helemaal onder de smink. En dan ook misschien nog wel met een hele warme outfit. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon geen doen. Heel vervelend is dat. Het hele verhaal vind je ook op de website van Regio 8. www.regio8.nl. En we gaan het verder hebben over de hitte vandaag. We geven er een beetje extra aandacht aan. Vooruit dan maar weer. Dit is Hot Shell Ray, de hitte. Tonight, tonight.
1: Het thema trio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Magico.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een domper voor wie komende zaterdag naar Doetinchem wil komen voor Kids Living Statues. Door de verwachte tropische temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te lasten. Tijdens Kids Living Statues veranderen kinderen in levende standbeelden. Leuk om te zien, maar met de voorspelde hitte vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Landelijk geldt al sinds vorige week het Nationaal Hitteplan, maar nu wordt ook regionaal ingegrepen. Vooral bij zorginstellingen is het directe hitteplan uit de kast getrokken. En dat gebeurt onder andere bij Azora, Sensire en thuiszorgorganisatie STMG. Ze hebben vestigingen in grote delen van de Achterhoek en de Liemers. En ook op scholen geldt een hitteplan. Leerlingen van het Liemers College, bijvoorbeeld in Zevenaar en Didam, hoeven niet tot het einde van de middag naar school. De docenten zijn nog wel aanwezig. Bij een grote brand in een opslaghal van een ijzergieterij in het Duitse grensplaatsje Iselburg zijn gisteravond rond 11 uur geen gewonden gevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Door de omvang van de brand rukte zowel de Duitse als de Nederlandse brandweer uit naar Iselburg. Bij de brand kwam ook veel rook vrij, die ook in Nederland goed te zien was. Een geparkeerde auto is de afgelopen nacht rond 4 uur volledig uitgebrand in Varsseveld. Door de brand raakte ook een bestelbus en de deur van de sporthal beschadigd. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt waarschijnlijk onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Den Hartog, Regio 8.

Kygo en Valerie Brassard met Think About You. Ja, het kan zijn dat je misschien wel ergens rook hebt gezien gisteren. Ja, dat kan kloppen. Het is te verklaren. De reden hiervoor ga je straks horen. Niall Horan.

als je net zo'n nieuwsgierig aapje bent als ik, dan wil je heel graag dingen weten. Hè, en waarom was er nou rook gisteravond, hè, over de Duitse grens heen? Wat was er nou precies aan de hand? Nou, er was dus een brand geweest bij een ijzergieterij. Ja, de brand die ontstond rond 11 uur 's avonds in een opslaghal van een bedrijf waar gietijzeren producten worden gemaakt. En door de omvang van de brand rukten zowel Duitse als Nederlandse brandweerlieden uit naar Iselburg om de vlammenzee te doven. En bij de brand kwam ook veel rook vrij. En ja, dat is dus waarschijnlijk de rook die je hebt gezien gisteravond. Hulpdiensten waren zelfs nog tot diep in de nacht bezig om het vuur te doven. Nou, gelukkig geen gewonden gevallen, tot zover bekend. En hoe de vuurzee in de opslaghal heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk, maar daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. He, dat is toch wel fijn dat je even weet hoe of wat, en dat er geen gewonden zijn gevallen, dat sowieso. Ondertussen vraag ik mij af of jij een hele vieze auto hebt. Ja, denk daar maar eens over na. Dit is Matchbox.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
14: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 ramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: Close our eyes. Ja, want we willen die verschrikkelijke auto niet zien, hoor. Nee, bah. Vies. He, heb jij nou zo'n heerlijk vieze auto, he, waar je nog net niet de letters V, I, E en S op kan schrijven? Ja, dan wordt het toch wel tijd dat je die auto gaat schoonmaken, hè? Denk je ook niet? Nee, ik kreeg vandaag nog een bericht van iemand die had toch een hele vieze auto. Zat vol onder de vogelpoep. Ja, dat is natuurlijk geen lekker gezicht. Voor jezelf ook niet zo prettig, hè? Je wilt gewoon rijden in een schone auto. Dus, die is naar de wasstraat geweest. Nou ja, die heeft de auto zelf gewassen. Maar hoe luxe is het als iemand gewoon dat voor jou regelt? He, als je dan door zo'n wasstraat gaat, scheelt je weer. En dan ook dan als je zo'n diamond programma hebt. Nou, dat kan je dus voor elkaar krijgen vandaag bij Regio 8. Wat moet je nou precies doen? Omschrijf even hoe vies jouw auto is op dit nummer 06-4747-0022. Dus ik wil weten, hoe vies is jouw auto? He? Bespaar me de ja, hoe noem je dat? Ik wil gewoon alle details. Ik wil gewoon echt de meest smerige, vieze details van je auto. Ik wil alles weten over je auto dan. En wie weet maak je kans op een diamantprogramma van Tip Top Car Wash.
1: Deze wasbon was je aangeboden door Custer Energy. Voor een Tip Top Car Cleaning.
0: Yes, precies. Voor een Tip Top Car Cleaning. Nogmaals, stuur hoe vies jouw auto is naar 06-4747-0022.

0: Captain Hollywood Project met More and More.
1: Het thema trio.
0: Meer en meer graden. Het is ontzettend warm buiten. En het wordt nog veel warmer de komende paar dagen. We moeten er ons een beetje op voorbereiden. Hè. Soms betekent dat ook dat helaas de dingen niet door kunnen gaan. Ja, waaronder dat Living Statue, wat aankomende zaterdag zou plaatsvinden in Doetinchem, gaat helaas niet door. Het is echt ontzettend zuur als je er zo lang al naartoe hebt geleefd. En misschien ook wel zo erg lang naar uit hebt gekeken. Maar het is gewoon niet verantwoord meer. Het is niet veilig meer, zeker niet voor de wat jongere of de wat oudere deelnemers. Want dan moet je voorstellen, hè, dat je dan heel erg stil moet blijven staan. Voor weet ik veel hoe lang. En dan ook nog pal in de zon, terwijl het gevoelstemperatuur gaat al wel bijna richting de 40 graden. Dus eigenlijk is dat gewoon geen doen. En kan je ook gewoon niet onder controle houden. Dus ja, het is logisch, maar het is gewoon heel zuur. En ja, dat zijn inderdaad de risico's die je hebt als we te maken hebben met een gigantische hittegolf.
1: Het thema trio.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het klooster in Zelhem is uitgeroepen tot beste bed and breakfast van Nederland in de categorie 2 tulpen. De accommodatie geeft de gasten een unieke overnachting in een voormalige koeienstal, dat meldt de organisatie. Het klooster beschikt over 2 kamers met een gezamenlijke keuken, een woonkamer en een luxe badkamer met Finse sauna. De prijs benadrukt het belang van gastvrijheid en voortdurende verbetering binnen de Nederlandse B&B-sector. Een domper voor wie komende zaterdag naar Doetinchem wil komen voor Kids Living Statues. Door de verwachte tropische temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te lasten. Tijdens Kids Living Statues veranderen kinderen in levende standbeelden. Leuk om te zien, maar met de voorspelde hitte vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Een geparkeerde auto is de afgelopen nacht rond 4 uur volledig uitgebrand in Varsseveld. Door de brand raakte ook een bestelbus en de deur van de sporthal beschadigd. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt waarschijnlijk onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Landelijk geldt al sinds vorige week het Nationaal Hitteplan, maar nu wordt ook regionaal ingegrepen. Vooral bij zorginstellingen is het directe hitteplan uit de kast getrokken. En dat gebeurt onder andere bij Azora, Sensire en thuiszorgorganisatie STMG. Ze hebben vestigingen in grote delen van de Achterhoek en de Liemers. En ook op scholen geldt een hitteplan. Leerlingen van het Liemers College, bijvoorbeeld in Zevenaar en Didam, hoeven niet tot het einde van de middag naar school. De docenten zijn nog wel aanwezig. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Dan nog even de verkeersinformatie. Het bijzondere... Het is zo. Nou, de hitte die stijgt. Oh, laat maar harsjes. Bijzondere situatie op de snelweg. Even opletten bij de A12 Arnhem richting Duitse grens. Dus knooppunt Vogelbroek en Zevenaar. Daar zit de oprit dicht. Dat komt vanwege een kapotte vrachtauto. Dus houd daar ook zeker rekening met langzaam rijdend verkeer.
8: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Benson Boone. Magical. Zo, goeiedag zeg. Ik kom echt niet uit mijn woorden. Ik wilde zeggen mystical, magical, zoals hij het zelf zong. Ja, en weet je wat nou zo leuk is? Je hebt YouTubers, maar er zijn ook een paar YouTubers die willen kinderen laten lezen. Zometeen het hele verhaal naar Rick Astley.

0: in het weet van Tino Martin en Anouk. Fans van het YouTube-kanaal Glow Movies die kwamen afgelopen zaterdag naar kinderboekwinkel Meester Mokka in Doetinchem. Populaire Limburgse duo Rick Kleven en Jesper Wijs, dat meer dan 1 miljoen abonnees heeft, signeerden daar hun nieuwe boek Rick en Jesper en de frikandelbroodjescrisis. Nou, wat een titel. Ik vraag me toch wel even af wat dat moet afspelen. Met hun boek hopen ze vooral kinderen weer vaker aan het lezen te krijgen.
1: In onze video's doen willen we kinderen ook inspireren om even niet achter de computer te zitten, niet achter de iPad. En ook bij het boek willen ze toch stimuleren om ook te lezen, wat ook erg gezond is.
2: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, was ik vroeger eigenlijk absoluut geen lezer. Dus een van de eerste boeken die ik heb gelezen is Rick en Jesper maken er een zooitje van. Nee. Ons eigen boek.
3: Ondanks temperaturen boven de 30 graden stonden meer dan 120 kinderen zaterdag geduldig in de rij voor de winkel van mede-eigenaresse Josien de Kruik-Pera. Zij snapt waarom het boek zo geliefd is bij de jonge fans.
4: Ik had het wel verwacht, deze drukte, want dit is een ontzettend populair boek. En kinderen komen hier wel voor. Ook als het heel warm is. Ik denk dat het vooral komt omdat er een bekend hoofd natuurlijk aan zit. Het mooie van deze boeken is, vaak worden ze wel weer geschreven met hulp van een schrijver. Ja, zij brengen dit natuurlijk in beeld. Je ziet dit boek natuurlijk steeds voorbij komen. En dat is, ze hebben een breed publiek, dus daar zit hun kracht.
3: De mannen van Glow Movies hebben in totaal 4 boeken geschreven waarmee ze kinderen hopen te inspireren.
1: Ja, dat is ongeveer 4 jaar geleden begonnen. Toen is het idee ontstaan om ooit voor de lol maar eens met een boek te beginnen. En dat bleek zo'n succes te zijn. En er zijn 4 andere boeken achteraan gekomen.
2: Het laatste boek, dat gaat over, ja, er is een frikandelbroodjescrisis. De frikandelbroodjes raken op. Er gebeuren gekke dingen. Het is af en toe een beetje spannend. Maar ja, dat is gewoon echt een leuk boek.
1: Ja, we zijn zelf ook dol op frikandelbroodjes. We hebben zelfs een kledinglijn met frikandelbroodjes. En nu dachten we, eigenlijk moet er ook nog een boek komen. Dus zodoende is het idee ontstaan en hebben we er een mooi verhaal van gemaakt.
0: Ja, maar dan vraag ik me toch wel even af, hè? Want als hun boeken nou zo succesvol worden, ja, dan ga je 1 miljoen abonnees op YouTube. Ben ik de enige die zo denkt? Ja, wel leuk, hè? De kinderen lezen dan wel. Dat is dan wel weer voordelig. Dat is Paul McCartney.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Zo, 5:00. Het is nog hartstikke warm buiten, maar hopelijk mag je nu lekker wel naar huis. Terug naar je eigen airco, je eigen ventilatie.

Ben je vandaag vanuit je werk naar je auto toe gelopen en dacht je dan, hé, wat smerig. Hé, er is weer vogelpoep op mijn voorruit. Hè? Of misschien je achteruit. Of precies waar je deur. Ik ben meteen ook weer alle woorden kwijt. Ik zit hier gewoon met de airco en alles dicht om alle warmte buiten te houden en de koelte binnen. En nog, ja, weet je, het kan soms meezitten, het kan soms steeds tegenzitten. Maar heb je nou zelfs vogelpoep op je... Nee, ik weet gewoon het woord niet meer. Je hendel, weet je wel, dat ding waar je de deur aan open doet. Ik ben opeens echt dat woord kwijt. Ik weet niet, maar goed, even terugkomend op het verhaal. Je hebt vogelpoep, je hebt wat anders vies op je auto zitten. En je denkt, ja, weet je, ga ik nou wachten totdat het ooit weer een keertje gaat regenen in de Achterhoek? Of ga ik nou eens even heel goed opletten momenteel? Zodat ik kans kan maken op een gratis diamantprogramma van Tip Top Car Wash. Gesponsord vanuit Custer Oil. Dat is toch gaaf, hè? Als je dat even voor elkaar kan krijgen. Wat je daarvoor moet doen, stuur even via de app 06-4747-0022. Hoe vies jouw auto is. Omschrijf het met echt de meest gore details ever. Ik wil het allemaal weten. Dit is Queen en Don't Stop Me Now.

0: ga jij ze van een regenboog hangen. Tenminste, dat is wel de koor van Hubes en Alani.
1: Het thema trio.
0: Ja, het zal je niks verbazen. De hitte, natuurlijk. Dat wordt het thema voor vandaag. En waarom uitgerekend vandaag? Nou, omdat vandaag ook een bericht naar buiten kwam dat er Kids Living Statues aankomende zaterdag niet doorgaat. Nou, houd er even rekening mee, mocht je daarheen willen gaan. Je kan altijd naar Doetinchem, hè, daar niet van. Maar dan heb je geen Kids Living Statues. Omdat het gewoon niet meer veilig is. Het is niet meer verantwoord. Zullen het de kinderen niet aandoen. Hè? Want dan moet je en helemaal onder de schmink. En dan misschien ook wel met een warm kostuum. Gewoon pal in de zon. Op een houten blokje. Gewoon de hele tijd stil blijven staan. Nou, dat is een beetje gevaarlijk. Dus laten we dat maar even niet doen. Voornamelijk ook uit veiligheid voor de kinderen. Ja, dat is eigenlijk. En het is heel vervelend. En het is ook heel zuur. Want je kijkt er naar uit. Je denkt van, goh, wat leuk. Daar heb ik op geoefend om heel lang stil te staan. Ja, en dan is dat moment bijna daar. En dan gaat het toch niet door. Omdat het veel te warm wordt. Ja, het is vervelend. Maar het is wel zo. Ja. Dus we gaan even afsluiten met Dua Lipa. We hebben het over hitte vandaag. Hotter than hell.
1: Het thema trio.

0: voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8 nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een grote brand in een opslaghal van een ijzergieterij in het Duitse grensplaatsje Iselburg zijn gisteravond rond 11 uur geen gewonden gevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Door de omvang van de brand rukte zowel de Duitse als de Nederlandse brandweer uit naar Iselburg. Bij de brand kwam ook veel rook vrij die ook in Nederland goed te zien was. Het klooster in Zelhem is uitgeroepen tot beste bed and breakfast van Nederland in de categorie 2 tulpen. De accommodatie geeft de gasten een unieke overnachting in een voormalige koeienstal, dat meldt de organisatie. Het klooster beschikt over 2 kamers met een gezamenlijke keuken, een woonkamer en een luxe badkamer met Finse sauna. De prijs benadrukt het belang van gastvrijheid en voortdurende verbetering binnen de Nederlandse B&B-sector. Een domper voor wie komende zaterdag naar Doetinchem wil komen voor Kids Living Statues. Door de verwachte tropische temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te lasten. Tijdens Kids Living Statues veranderen kinderen in levende standbeelden. Leuk om te zien, maar met de voorspelde hitte vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Een geparkeerde auto is de afgelopen nacht rond 4 uur volledig uitgebrand in Varsseveld. Door de brand raakte ook een bestelbus en de deur van de sporthal beschadigd. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt waarschijnlijk onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Buiten is het
10: 28 graden.
9: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Yes, daar is hij weer, onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Nou, hoe gaat het met de hitte?
11: Vandaag het wordt langzamerhand wel warmer, dat merk je wel, maar nog niet te veel over praten.
10: Nee, oké. Dus ik moet me een beetje inhouden.
11: Ja, iedereen zegt wel, was warm, was warm, was warm. Dus dan word je er elke keer aan herinnerd.
10: Ja, dan word je er ook warm van.
11: Ja, dan word je warm van.
10: Het is koud. Ja, maar nu hebben we wel de feiten nodig, Gerrit, voor komende week.
11: Maar koud, vanmorgen zeiden wat mensen tegen me, wat is koud? Want,
10: nee, echt waar?
11: Met 16 graden of zo, hè, dat was natuurlijk uitzonderlijk in deze tijd. Om na van die warme dagen, maar omdat de wind nog in het noorden zat, kon het s'nachts behoorlijk afkoelen. Twee nachten met 15, 16 graden gehad. Maar dat is voorlopig wel verleden tijd. Want de nachten die worden steeds warmer. En komende nacht zal het nog net onder de 20 graden zijn, met een graad of 18, denk ik. Maar de nachten die daarna komen, die gaan allemaal door de 20 graden heen. Dus dan wordt het ook weer echt ouderwetse plaknachten. En er is ook veel zon bij. Vandaag hadden we ook al redelijk wat zon, al was er vanmorgen eerst nog wat bewolking dat plaats moest maken voor de zon, maar verder de zon erbij en dan die temperaturen van 29 graden uiteindelijk. Wat plaats is trouwens ook nog 30 geworden. Ja, vanavond is het nog lang warm. Komende nacht koelt het dan af naar die 18 graden, wat ik al zei. Ja, en morgen dan zal de temperatuur ook snel oplopen. Ik denk dat we met de middagperiode al wel bijna 30 graden te pakken hebben. Want morgen wordt het uiteindelijk 33, 34 graden in de middag. En dat is alweer een stuk meer dan vandaag. Verder blijft het ook in de avond dan ook nog weer lang warm. En in de nacht naar de donderdag, dan zal de temperatuur boven de 20 graden blijven. En donderdag wordt ook zo'n dag als de woensdag met snel oplopende temperaturen. En ook een graad of 4, 35. Maar de warmste dag van de week moet in ieder geval vrijdag worden. En dan kunnen we 37 graden verwachten in de Achterhoek. Meer naar het zuiden toe doen ze nog een paar graadjes erbij. Wordt het 39 en misschien zelfs nog ietsjes meer. Maar wij moeten het doen met 37 graden en ik denk dat het ook wel genoeg is. En verder, de kans op regen of een onweersbui neemt wel wat toe. Het wordt ook wat drukkend warm, wat benauwd. En dat zal dan in de nacht naar de zaterdag een buitje kunnen vallen. Maar er zit niet zo heel veel in het vat en de meeste plaatsen blijft het ook droog. Want de warmte die wordt ook niet echt verdrongen. En dat merken we zaterdag ook hoor. Want zaterdag wordt het ook nog wel ruim 34 graden. Zondag dan wordt het ietsjes minder warm met een graad of 30, 31. Maar altijd nog tropisch. Ja, en begin volgende week houden we die temperaturen voorlopig even. Het is wel zo dat later in de week de wind wat meer omgaat naar zuidwestelijke richtingen. En dan zal er wat meer beweging in komen, wat meer bewolking. En de kans op een bui weer wat groter wordt. Maar zolang is het nog niet. We kunnen eerst nog meemaken dat we weer een datumrecord krijgen met hele hoge temperaturen op de vrijdag.
10: Ja, dus we moeten ons even voorbereiden. Ons klaarmaken.
11: Dat doe maar. Het is,
10: doe maar.
11: Het is niet anders. Ja, nou, de kippen zijn er wel blij mee. Het is goed weer voor de broedeier. Dus die komen vanzelf uit. Hoeven ze niet op te zitten.
10: Arme kipjes.
11: Zo warm is het wel. Ja.
10: Nou goed, we houden het in de gaten. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk weer rond 5:30.
11: Prima, goed gaan.
10: Goed gaan. Yes, en dan nog even de verkeersinformatie. Er zijn een aantal files te melden. Ook één bijzondere melding op de A12. Om te beginnen op de A12 Arnhem richting Duitsergrens. Let er even op tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Daar is een oprit dicht. Dat komt vanwege een kapotte vrachtauto. En in die regio heb je dan ook dus last van langzaam rijdend verkeer. Dan nog twee bijzondere situaties. Bijzonder niet, maar gewoon file. Op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Varsseveld Oost en Harreveld. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek en Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer.
7: Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

0: again.
1: Shepherd and Beautiful Something. Ja, we zitten inmiddels in het laatste kwartiertje alweer. Zo snel gaat de tijd. Hey, ik ga alvast even wat spoilers geven over de komende twee programma's. Ja, vanmorgen en overmorgen. Want ik heb nog steeds prachtige kaarten voor de Diamond Wash programma. En Openluchttheater Engbergen heeft ook iets bijzonders.

Marcia Hines en Your Love Still Brings. Jouw liefde brengt, weet ik veel wat. Het is momenteel alweer tijd om afscheid te nemen. Hé, hey, wat vervelend. Nou, het scheelt, morgen ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met toch wel iets heel bijzonders. We hebben iets speciaals met Openluchttheater Engbergen. En jij kan erbij zijn aankomende zaterdag. En we hebben ook natuurlijk nog wasprogramma's voor je zeer vieze auto. Ik heb vandaag, vandaag heeft iedereen de auto schoon blijkbaar. Maar er zullen vast wel wat pareltjes tussen zitten die echt een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. He, of ken je bijvoorbeeld iemand waarvan je denkt van ja, die heeft echt een vieze auto, moet echt een keer zijn auto wassen. Gun hem dan gewoon zo'n Diamond wasprogramma van Tiptop Car Wash. He? Mede mogelijk gemaakt door Custer Oil. Dat zou toch gaaf zijn? Hartstikke leuk. Hey, een hele fijne avond toegewenst. Tot morgen.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Velbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ja,

0: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier. Uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up. Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm, ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den Berg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Casino.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Velbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: die het een tikje anders doet.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvulduels bij Bol.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers. Ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Let's go!
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Klaar voor je vakantie? Cassie, want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: wer wir sind.
1: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: 20. Altijd laag. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over een conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de Golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim €4 miljard beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spriemont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spriemont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day, van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: De prijs van

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranje fans opgelet,

0: slimmer omgaan met de energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen, en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen, en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er